0: Peugeot.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
6: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
6: Vandaag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
6: En wat is het vandaag nog?
7: Hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bobby?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
8: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, Marieke wel.
9: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 6 uur.
17: Goedemorgen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westdoer.
18: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
17: En het was toen ook beter. Weer. 3 leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met 1 speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
4: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Willy.

0: Eurosomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah. Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Willy. Music Matters.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
2: Amai, het is echt eenvoudig.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Ponte van het Federaal Voedselagentschap.
8: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
7: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
9: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
7: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
10: Merci, kus. Music matters. Goedemorgen. En welkom bij de radio.
11: Jan van den Bossen.
12: We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

hele lange outro aan die Let's Go Crazy. Ik was gewoon twijfelen of ik het helemaal zou spelen. Maar ja, ik dacht, zal het maar doen, want ik ken dat. Dan krijg ik van die rare berichten van jullie. We zetten vandaag de vaart richting hemel in. We deden dat met God alvast, net na 7 uur. Prince en Let's Go Crazy. Goedemorgen allemaal. 7:08. Dit is de nieuwe van die African Waves.

10 minuten over 7, goedemorgen. We zijn vandaag mei nummer 14. De vaart richting hemel vandaag natuurlijk, maar ook vandaag in het Koninklijk Circus in Brussel een optreden van Steve Hackett, de legendarische gitarist van Genesis onder andere. Maar vandaag ook de sterfdag van B.B. King. Hij stierf in 2015. Hij werd 89 jaar, legendarische bluesgitarist uiteraard. Hij was een van de King of the Blues. Het straffe was, er waren drie Kings of the Blues, met name Albert King, Freddie King en B.B. King. En ze waren geen familie van elkaar, hè? Allemaal met King als achternaam, de drie Kings of the Blues. Maar de one and only B.B. King dus stierf vandaag in 2015. Hij werd 89 jaar.

0: Een liedje over schoenen, zelfs nieuwe schoenen. Een zanger met een Italiaans klinkende naam, het is een Schotse zanger. En zometeen heb ik een Bahamaanse zanger. Cool, hè? Een Bahamaanse zanger. Spannend, hè?
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Als je met een vlieg zit in huis, lastig, dan wil je daar soms weg van. Niet Fly Away Lenny Kravitz. Zijn moeder is Bahamaanse. Dus hij is ongeveer voor 50% een Bahamaanse zanger, deze Lenny Kravitz. En op de Bahama's hebben ze ook echt wel gebruik gemaakt. Want vaart zijn er advertenties al geweest met zijn hoofd daarop om een beetje promo te maken voor de Bahama's. Lenny Kravitz en Fly Away. 5 voor 7:30. Goedemorgen.

0: Portland, this is exactly what I need. Abrie, donderdag vandaag, hemelvaart, de vaart richting de hemel. Donderdag, mei nummer 14. En het is vandaag niet alleen de geboortedag, het was de sterfdag daarnet van B.B. King, maar het is vandaag de geboortedag van Jack Bruce, bassist en zanger bij Manfred Mann, maar vooral gekend van het andere bandje, uiteraard, dat hij vormde samen met Ginger Baker en Eric Clapton, Cream, uiteraard. Dus vandaag geboren in 1943, Jack Bruce, helaas gestorven in 2014. Dit is hem op de basgitaar bij Cream en White Room.
1: Music matters.

0: en die is Daisy. Ik zit hier helemaal alleen in de studio. Ik ben even echt best oké. Okay. Ik vind dat super chill om zo te werken. Maar het schijnt, is leuker met twee.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
2: Willy. Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je

altijd een beetje extra nadenken bij zo'n titels. Een beetje filosofische dingen. Zo een end has a start. Dus een einde heeft ook een begin. Dus, het begin van het einde. Dat is het waarschijnlijk. Nu snap ik het eindelijk. Editors bij Willy. Goedemorgen. Dit hier werd vandaag 35 jaar geleden uitgebracht in Amerika. Het werd er ook nummer 1. IMF en Unbelievable.

geproduceerd door Mario Gosses, deze Never Alone, Always Together van Black Box Revelation. Ik ben hier alleen in de studio inderdaad, dat is niet zo erg, maar toch begonnen jullie massaal berichten te sturen dat jullie er ook zijn. Raf die luistert, Michael die stuurt goedemorgen, Michiel ook, Bram ook, Michel die stuurt vanuit Sint-Niklaas, fijne werkfeestdag voor jou ook. Roel stuurt, ik ben er ook Jan, Anne is er ook, Sabine stuurt goedemorgen en Johan die stuurt, come on Jan, you never walk alone. We zijn er ook al vroeg bij, de Willys, op deze feestdag. Allee, goedemorgen allemaal. Tot aan het nieuws van 8 uur. Nog Case Choice. En I am not an addict.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
3: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welke lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
2: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
4: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
5: Wat warmer, een concept ook wel gekend als minder koud.
6: Music matters.
5: Goedemorgen, welkom bij de radio. Ja.

virtuele waanzin met Jamiroquai. Goedemorgen allemaal. Waanzin ook wel. Vandaag exact 50 jaar geleden ergens in een kelder in Engeland. Er was een man en ging in zijn kelder een beetje gitaar spelen, maar de aarding was niet goed aangesloten. Je weet wel, de aarding van de gitaar. En daarom werd de man geëlektrocuteerd. Wie was het? Wel, het was Keith Ralph, de zanger-gitarist bij de Yardbirds. Hij werd slechts 33 jaar.

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen, afzien.
1: On a dirty boulevard.
0: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardennes. Schrijf je in op willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
2: Music matters.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je auto.

opstaan en gaan vechten, godverdomme. Muse in Get Up and Fight, 8 minuten voor 8:30. Goedemorgen allemaal. Christophe uit Herendout stuurt beste feestdag om te werken. Het regent pijpenstelen, het is ijskoud. Beter binnenwerken en geld verdienen, toch? Inderdaad, Christophe. Zo dacht ik er ook over. Wat zijn vandaag? Ah ja, we zijn donderdag mei nummer 14 met deze geweldige song uit de jaren 90 van de Manic Street Preachers.

speciaal einde nog wel aan dit liedje. Goed, hè? Talking Heads en Wild Wild Life. Waarom? Wel, leuk liedje. Maar vooral ook omdat David Byrne van de Talking Heads jarig is. Hij wordt vandaag 74 jaar. Proficiat, David. Trouwens, hij woont in New York en in L.A. Hij is een verfend fietser. Fietser doet hij in New York vooral. En in L.A. ook een beetje. Maar daar rijdt hij ook met een oldtimer.

Leon of Kings, Fire on Sex of zoiets ongeveer. Greg Alexander die vond het grappig om te doen alsof hij een band was. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht hetzelfde ook, dat hij een band was. Maar het is eigenlijk gewoon Greg alleen. Maar de naam is The New Radicals, You Get What You Give.

0: echt als beste stuk, hè. Kick Your Ass. The New Radicals and You Get What You Give. Ik ga iets geven en jij kan het getten. Zometeen doen we van Jan met Pet.
1: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steen, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.

ga een pet weggeven. Niet zomaar een pet, niet van de Belgische trappers of zo, maar gewoon een Willy-pet. We doen nu Jan met de pet. Je stuurt die vier woorden of iets wat er lijkt gewoon in de app. Laat maar komen. Ik ga het mezelf niet te moeilijk maken. Het is een feestdag. Mijn nummer 14. 14 plus 5 is de 19e die wint.

I'm Sorry alvast voor degenen die de pet niet zullen winnen. Morgen een nieuwe kans, alvast. South Central Rain van R.E.M. Merci voor de fijne reacties. Even scrollen. Hans is hier, Jan met pet. Het is vandaag ook eens mijn verjaardag. Maar ik ken dat. Dat gebeurt wel vaker. Zo mensen die dan sturen, het is mijn verjaardag, omdat ze dan denken van, dan hebben ze medelijden en dan win ik misschien iets. Maar ja, misschien... Ja, mocht het toch je verjaardag zijn, proficiat dan toch. Wacht even kijken. Michael stuurt, heb je een kapiteinspet nodig als je naar de hemel vaart? Vind ik leuk, vind ik leuk. Leuk. Frankie stuurt pet ook naar de hemel waarschijnlijk. René ging voor iets wat erop lijkt. Allemaal meegeteld. Peter stuurt, Jan met, ik vertrek morgen naar Cambodja en alle winkels zijn toe en ik zit zonder pet. Oh, cool, Cambodja. Allee, succes daar. Tim stuurt, Jantje Klakske, wat is dat toch ook met die verkleinwoorden? Ik ben niet groot, ik weet het, maar goed. Ah ja, de winnaar, ook belangrijk natuurlijk, Kim Lanke. Kim, jij wint de pet deze ochtend. Proficiat.

Er is zo'n aflevering van The Office waarin Andy het refrein van dit liedje constant zingt tot grote ergernis van zijn collega's. Heb je het gezien? Hè? Ik ook niet. Ik geloof het, staat op internet, dus ik geloof het. Cranberries en Zambia. Het nieuws van 9 uur komt eraan. Tot dan nog dit hier. Is ook al van echt lang geleden. Van 2007. Maximo Park en Books from Barxes.

0: presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl. Music matters. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij dat ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven. Toch deels, dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar nu blijkt het om een hartstilstand te gaan. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, moeten in hun kajuit blijven. De anderen die mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet en de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Vandaar de gevoeligheid. Het bezoek was nochtans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken en Trump noemde de Chinese president een groot staatsman.
3: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. En na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel ietsje warmer.
4: Ietsje warmer. Een uurtje geleden was het nog wat warmer. Benieuwd wat het binnen een uur zal zijn.
0: Music matters.
4: Minder koud waarschijnlijk. Goedemorgen allemaal, welkom.

0: Walk Away van Franz Ferdinand. De basis van dit liedje, echt, is de model van Kraftwerk.
1: Ja.
0: Daarop is het volledig gebaseerd. Cool, hè? 6:09, goedemorgen Steve. Uit Gent, die stuurt regen, wind, kou. Gent smaakt naar pure herfst. Ja. Geldt voor het hele land, denk ik. Ideaal dus om een beetje te werken vandaag. Het is toch gewoon snert weer. Dus gewoon werken is perfect. Goedemorgen allemaal. Admiral Freebie nu met The Hunger.

The Hunger van Admiral Freebie. Binnen dikke week speelt hij op de Peerse feesten. U mag zelf raden waar die plaats vinden. Nick Cave en de Bad Seeds die staan binnen een maand op Live is Live, of toch ergens in juni, in Antwerpen op Linkeroever. Maar momenteel zitten ze in de studio. Ze zouden willen werken aan een nieuwe.

Nick Cave en de Bad Seeds zijn dus nu in een studio. Maar ze zijn gewoon een beetje aan het rommelen, zeggen ze. Niks concreet. Misschien hebben ze wel zin om een nieuwe plaat te maken. Wie weet. Maar volgende maand staan ze alvast in Linkeroever. Op Linkeroever. Op Live is Live. Ik kijk er naar uit om God zelf weer aan het werk te zien daar. Mei nummer 14 vandaag. Een uurtje geleden draaide ik al de jarige David Byrne. Die wordt 74. En deze man wordt 10 jaar jonger. 64 jaar vandaag. Ian Astbury van The Cult. En dit liedje moet je gewoon van in het begin horen, niet? Dat gitaartje. Hier komt-ie.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle rozeewijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. We'll be right back.

Steven uit Menen die stuurt: ik weet dat jullie geen verzoekprogramma zijn, maar zou het mogen? Zonne van Rammstein, ik ben het weer klotsbeugelijk. Maar ik doe wel een soort van verzoek, want Sien die stuurde mij een berichtje deze week dat zij dus elke dag iets doen met de laatste Platinum-programma. En deze week iets rond de album 500. En ze vroeg mij of ik dit op donderdag en vrijdag ook zou willen verder zetten. Oké, geen probleem. Dus het concept is het volgende. We starten maandag met de Willy album 500. En je kan daar jouw gewicht in vinyl winnen. Als jij zou winnen, welke is de eerste plaat die jij zou kiezen? Die jij dus zou kiezen als vinyl bij die wedstrijd? Wel, stuur me dat even door en dan draai je daar misschien een track uit, zo meteen als laatste song voor 10 uur. Dus laat maar komen. Welke plaat zou jij willen in huis als je zou winnen bij de album 500 wedstrijd volgende week? Laat maar komen via de app en van Willy, en misschien draai je er wel een song uit, zo meteen als laatste plaat vlak voor 10 uur.

Kidswood Band en Blind. Dat wordt niet simpel, zeg je, dat kiezen van een plaat straks net voor 10 uur. Merci voor de ongelooflijk vele reacties al. Ondertussen, mocht je je vervelen, er is iets heel leuk op onze website. De vinylteller, dat is zo'n ding waarop je kan tellen hoeveel vinyls jij zou krijgen volgens jouw gewicht. Echt cool om te doen, maar de vinylteller op willy.radio. Sissy de Vil is jarig, gitarist bij de band Poison, wordt 64 jaar. Man, ik wil altijd dit wel eens draaien. Ik vind dat zo'n

Ik zou echt zoiets cliché onnozel kunnen zeggen over de titel van dit liedje. Maar gaan we niet doen, niet? Garbage bij Willy, goedemorgen allemaal. Joris die stuurt, goedemorgen Jan. Goedemorgen Joris. We zijn op weg met de caravan naar Luxemburg, het land. Okay. Dus ik heb nog enkele uren om voor de laatste keer na te denken welke albums ik in de top 500 ga stemmen. Inderdaad, Joris. Het is de laatste dag dat je kan stemmen voor de album 500. Want we beginnen eraan. Nu maandag om 10 uur gaat de analyse eraan beginnen van de album 500. 2 weken lang. Weet je wat ook zo cool is? We draaien telkens 2 liedjes. Dus telkens 2 liedjes naar elkaar uit een album. Dus vanaf maandag stemmen dus nog de hele dag nog vandaag via de app of via willy.radio. Dit is uit Leuven, Pelican Dealer.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
1: Willy. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
1: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
3: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

10:15. Spannend, hè? Ik heb al gekozen welke track ik ga draaien uit welke plaat zometeen die jullie gekozen hebben. Vlak voor 10:00. Ik weet het al, jullie nog niet. Ik vind het wel goed, ik vind het echt wel leuk. Balthazar in Changes en dit is Aerosmith over een lift.

0: Air uiteraard en All I Need. Allee, maandag beginnen we aan de album 500. Vanaf 10 uur maandag voormiddag. Je kan vandaag nog stemmen via de app en via de website. Er is ook een wedstrijd aan verbonden. Namelijk, je kan tijdens die album 500 kans maken om jouw gewicht in vinyl te winnen. En ja, heb ik zo'n vraag de hele week al, ook bij Thomas en Sien, van ja, als jij dat zou winnen, welke vinyl zou jij als eerste kiezen? Stuur die even door via de app van Willy, hebben jullie gedaan. En dan draaide Thomas en Sien deze week als laatste plaat daar een track uit. En ja, Sien heeft gevraagd of we dat wel verder doen vandaag en morgen. Dus ik luister uiteraard heel braaf naar Sien. Dus doen we dat. Ik heb de oproep gedaan zo'n dik half uur geleden. Daar kwamen veel reacties op. Ik heb er zelf eentje uitgekozen. Het is de plaat gekozen door Michiel. Michiel uit Elversele staat hier. Hij koos voor Carnavas van Silversun Pickups, een Amerikaanse rockband. Silversun Pickups. De titel van de plaat is dus Carnavas. En Carnavas is eigenlijk een achternaam uit Griekenland. Dus een Griekse achternaam. Want de zanger van Silversun Pickups, Brian, had namelijk familie veel in Griekenland. Uit die plaat heb ik een track gekozen. Lazy Eye. Vind ik zelf het mooiste liedje uit die plaat. Ik hoop voor Michiel dat ik goed gekozen heb. Hij stuurt ook nog van Belschele Boven. Ah, oké, okay, goed. Het was toevallig. Michiel, voor jou dus en voor alle anderen draai je dus Lazy Eye van Silversun Pickups. Nog een fijne donderdag vandaag en tot morgen.
1: Really? Music that matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. De buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien. Die konden nog gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van Amsterdam in Nederland zijn 4 mensen opgepakt bij protesten aan een asielcentrum. Het is daar al een hele week onrustig. Op die locatie worden sinds het begin van de week 15 asielzoekers opgevangen als noodopvang, maar de groep betogers wil hen daar weg. Toen de politie wou tussenkomen, werd er vuurwerk op hen afgevuurd. De politie reageerde met het waterkanon. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij viel zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgevuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen en na de middag klaart het op vanaf de kust. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
1: Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
3: En ik heb meteen een boodschap voor alle kindjes die hun communie vandaag niet gedaan hebben.

Hupsa, iedereen wakker om volle bak van die vrije dag te genieten. En wij voorzien, zoals altijd, de perfecte playlist daarvoor. Met zometeen Buffalo Tom en een nummer dat ik volgens mij nog nooit gedraaid heb hier in Classics. Je hoort het na Arcade Fire en The Suburbs.

Soda Jerk van Buffalo Tom. Straks, dan mag jij weer een album naar voren schuiven. Iets waarvan je denkt, Annelies, dit mogen mijn medewielies niet vergeten voor hun lijstje voor de Wheelie Album 500. Vergeet niet, je hebt nog tot morgenavond 6 uur.

0: van Roxy Music stonden vorig jaar maar liefst 3 albums in de Willy Album 500. En Flesh and Blood, waar deze Same Old Scene op staat, dat stond op nummer 172. Als je dat graag nog hoger wil, ja, dan moet je naar de Willy-app of naar Willy.radio om te stemmen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
8: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
7: met een wel heel bijzondere bagage.
8: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
7: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
8: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
7: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
8: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
10: Nee, maar ik wel.
9: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
12: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
13: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

0: Much Against Everyone's Advice van Soulwax. Omdat het de laatste twee dagen van de stemming voor die album 500 zijn, neem ik de vrijheid om je hier en daar af en toe zelf ook nog een paar albums onder de neus te schuiven. Ik denk aan Blonde on Blonde van Bob Dylan bijvoorbeeld. Mag je absoluut niet vergeten. Dit ongelooflijk schone nummer staat daar ook op. Dit is I Want You.
1: The guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and

Nu maandag begint hij dan, de lijst van de 500 beste albums door jou gekozen. En vanaf dan kan je ook meespelen om je gewicht in vinyl te winnen. Maar je gewicht in vinyl, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, voor Geert, die 87 kilo weegt, is dat het volgende. Dat zijn 483 platen. Als je die op elkaar stapelt, dan kom je aan 2,42 meter hoogte. En je hebt daar ongeveer 4 kruiwagens voor nodig om die te vervoeren. Als je zelf graag eens wil gaan rekenen, ga dan naar onze vinylteller. Die vind je op onze site willy.radio of in de Willy-app. Dit is U2 met Sue Station.

0: Spaceman van The Killers. Zometeen krijg jij Something Happens en Parachute. En ik ga grasduinen in al die mooie stemlijstjes voor onze Willy Album 500 die al binnenkwamen. En dan ga ik eens zoeken naar een album dat een pleidooi waard is.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Classics. Annelies Orrie.

0: Parachute van Something Happens. Wauw, wat een stemmen. Er komen er zoveel binnen voor die Willy album 500. En zoveel fijne platen ook. Iedereen weet natuurlijk al, 10 van Pearl Jam gaat hoog staan. Wat heb je nog? Nevermind van Nirvana. Dat soort albums, daar gaan we het nu even niet over hebben. Ik heb weer iets gevonden, een prachtige parel.
1: De Willy album 500.
0: Een hele goede morgen, Annelies. Waar bel ik jou op deze vrije donderdag?
2: Goedemorgen, Annelies. Ik ben thuis volop aan het koken, want ik verwacht binnenkort mijn ouders en mijn schoonouders voor een dinertje. Dus het is hier even stress.
0: Maar je bent ondertussen wel volle bak naar Willy aan het luisteren. En je hebt de tijd gevonden om te stemmen voor de Willy album 500. Nog net op tijd. En ik zag daar een plaat waarvan ik dacht, verdient misschien nog wel een klein duwtje in de rug. En dat is Beautiful Freak van Eels.
2: Ja, klopt. Ja, kijk, ik stem altijd op gevoelanalyse. Dus voor mij een plaat, dat klopt of dat klopt niet. En als ik Beautiful Freak van Eels opleg, dat klopt gewoon van begin tot het einde. Dat is zo'n prachtige plaat. En vooral Lucky Day in Hell vind ik een absoluut prachtig nummer.
0: Ik hoop dat heel veel andere Willys op die plaat gaan stemmen. Ik wil zeker jouw favoriet nummer draaien, maar ik dacht, misschien moeten we zorgen dat iedereen weer weet, dat is ook van dat liedje, hè, van het bekendste, dat is Beautiful Freak, dus ik ga die nog eens opleggen. Is het goed?
2: Ja, ideaal, prachtig.
0: Zeg, succes nog met koken, weet je al, wat staat er op menu?
2: Veel te veel om op te noemen. Courgettensoep, varkenshaasjes, asperges en venkelroom, worteltjes met mosterd en honing, hazelnoodtaart enzovoort, dus ik heb nog veel werk.
0: Ik ga ze even in mijn auto springen, denk ik. Het klinkt heel lekker. Veel plezier nog en geniet van Eels. Dag Annelies.
2: Dankjewel. Bye. Dag Annelies. Willy.

van Eels. Die plaat heb je vorig jaar op nummer 48 gezet in de Willy Album 500. Benieuwd waar die dit jaar zal landen. Straks dan draait het hier ook weer rond een album, rond ons album van de week. Dat is de Green Album van Weezer. Gisteren mocht ik nog 3 Willy's blij maken met een exemplaar op vinyl. Vandaag draai ik er gewoon nog een nummer uit. Dit is Sida Swoon met Hot Hotter Hottest.

0: Billy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
1: Music matters. Billy. Billy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, dat zegt de directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
4: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
3: Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij vielen zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu definitief voorbij. En in Mechelen is het startschot gegeven voor de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker intussen al de 15e editie. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
3: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maxima rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we tot 17 graden halen.
1: Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
6: Je vrije dag en de vrijheid, die vieren we met Arno. Goedemorgen.

0: 500 en win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go yellow!
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
8: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
14: en Brico Planet
13: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Go yellow!
16: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Echt? Een heel jaar?
16: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

releases. Vorig jaar hadden die veel albums in de Willy 500 en die stonden ook nog eens allemaal heel hoog. Maar ja, toen hadden we natuurlijk ook net die comeback van Oasis gehad. Intussen is het weer redelijk stil rond die broertjes Gallagher. Benieuwd wat jullie er dit jaar mee doen. Dit is trouwens een van de favoriete classics van Jasper Steverlinck.

0: De Coda van Stereophonics. We vieren hier al de hele week 25 jaar de Green Album van Weezer. Dat is ons
1: album van de week.
0: Met 10 nummers en maar 28 minuten is de Green Album van Weezer absoluut geen lange of moeilijke plaat. En dat komt omdat frontman Rivers Cuomo dacht, ik ga gewoon de Beatles nadoen. Ik schrijf niks meer met diepgang, want dat wil de wereld toch niet. Het vorige album, Pinkerton, dat werd niet goed ontvangen, terwijl Cuomo zijn hele ziel blootgelegd had. En dat deed pijn. De Green Album werd dus een korte plaat met alleen maar strakke rocksongs, met een heel strakke popstructuur. En waar ze Pinkerton zelf geproduceerd hadden, dat rammelde nogal, werkten ze nu samen met Rick Ocasek, die je ook kunt kennen van de Cars. En dat was allemaal een pak strakker. En dat werkte allemaal, hè. Tot op vandaag zijn er naar schatting 3,6 miljoen exemplaren van de Green Album verkocht. En ik stel voor dat we samen nog eens naar zo'n strakke rocksong gaan luisteren. Dit is Weezer en Don't Let Go. Don't Let Go.

van Weezer. Ja, dat is een liefdesliedje, maar veel fans dachten ook dat het een soort van ode van Rivers Cuomo aan de band was van Ik laat jullie niet meer los. Ook gewoon die gedachte. En morgen nog één nummer uit de Green Album en dan is het weer voor even goed geweest, want dan beginnen we aan de album 500. Nu maandag is dat. De

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On dirty boulevard.
0: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardennes. Schrijf je in op willy.radio en wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
2: Music matters.
3: Mannekes, hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Willy.
2: Music matters.

I Would Die For You van Prince. Hoe ziet de dag er verder nog uit bij Willy? Wel, straks dan neemt Giel het van mij over. En vanavond is de avondspits in handen van niemand minder dan Shalini.

0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
4: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
3: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die titel nog kreeg. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Al de 15e editie intussen. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers, of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
3: In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. En vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen, dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
6: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
3: De wedstrijd begint om 3 uur. Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het verlengde weekend, heel het verlengde weekend, blijft wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we zelfs tot 17 graden halen.
2: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Groove is in the heart van D-Light. Ook op deze vrije donderdag probeer ik jouw middag een klein beetje beter te maken. En voor al die communicantjes die net uit de kerk zijn... Proficiat, dat heb je goed gedaan. Dit is Jimmy.

Walking in My Shoes van Depeche Mode. En ik ben nog eens gaan kijken naar de Wheelie Album 500 van 2025. En de plaat waar dit nummer op staat, Alive and Kicking van Simple Minds, dat staat op Once Upon a Time, die stond toen op nummer 499. Dat heeft dus niet veel gescheeld of zat gewoon niet in de lijst gestaan. Als je fan bent, ik zou op zeker spelen en dit in je lijstje zetten.

Alive and Kicking van Simple Minds. Heel veel mensen zijn blij met de reminder om te stemmen op Once Upon a Time. Stond vorig jaar op 499. Dus ja, dat wil zeggen, is niet de allerbeste plaats.

0: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe!
0: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

beste Bill van Gorky. Wat een prachtig nummer. We blijven in België. Simon, die wil ook nog weten, Annelies. Gaan we niet kettingrokken vandaag? Ja, sorry. Ons Roos, die ligt met haar billen bloot melk te drinken uit een kokosnoot ergens op een eiland. Die zit in Kreta, die is op vakantie. Dus ja, gisteren met Iwijn één keer kettingrokken, dat was al alle limiet. Ze heeft mij gestuurd, Annelies, stop.

0: Oorspronkelijk wilde Tom Petty dit Indiana Girl noemen. Maar Rick Rubin, producer Rick Rubin, die zei... Nee, doe maar Mary Jane, dat is veel schoner. Iedereen denkt dat het over wiet gaat, maar dat is dus niet. Het gaat over een mysterieuze dame. Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en The Heartbreakers. En zometeen, dan draai ik Blur.
1: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
2: Willy. Moet jij? Moet dringend nog eens seks hebben.
3: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
9: Strijk!
8: Nu exclusief op streams.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
11: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
14: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
13: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
15: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
19: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
20: Promo koken.
18: Maar eerst 4 uurtje, hè.
19: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
18: Dat is een kiwinner.
19: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
22: Oh my god, mama!
23: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals, dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
24: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
25: Classics. Annelies Orrie.

Single 4. En ik heb gezien dat niemand minder dan Giel van Toerenhout klaar staat om jou namiddag van de beste platen te voorzien. Normaal gezien, dan staat hij op het podium, bas te spelen bij niemand minder dan Dressed Like Boys. Maar vanmiddag is hij hier, speciaal voor jou.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
9: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
8: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
10: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
8: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen en vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
11: Music matters.
12: Giel van Tournout.
13: Veel kans dat je vrouw op deze kerkelijke feestdag, maar als het aan R.E.M. had gelegen, dan was het gewoon werkendag.

En dat op hemelvaart. Losing My Religion van R.A.M. Roos die is er vandoor met het verlengde weekend. Ze neemt een welverdiend kort verlof. Waarom niet natuurlijk, want er staan altijd Willys op standby. Gisteren was er Iwijn en vandaag is het mijn beurt. Dus geen paniek, Roos die is er misschien niet, maar ze heeft haar bak met goede platen wel hier gelaten gelukkig. Nog tot 4 uur krijgen ze van mij op een plateautje en voor de gelegenheid met een hemelse vaart. Dit is Placebo, een goedemiddag Willys.

Een episch einde van Fontaine's DC met Black Boys on Mopeds. Het is een cover van Sinead O'Connor, speciaal opgenomen voor die Help double LP voor War Child. Dat is de tweede editie al, tijd voor de initiatiefnemers achter de eerste editie in 1995. Het waren de Beatles. Hier zijn ze met Get Back en terwijl ze toch nog bezig zijn op de achtergrond. De documentaire van Peter Jackson met dezelfde titel is trouwens een dikke aanrader. Ik geef het maar mee, hè, nu ik er toch eens ben. Dit is Get Back van de Beatles.

0: Ze spelen op Gladiolen volgende week, Haihai. En dan een rechte lijn naar Rockwerchter op 3 juli. En daarna nog de Willy Escape in oktober. En dat is natuurlijk de echte apotheose. Straks weer een nieuwe plaat rond 2:30. Maar eerst nog een classic live en unplugged.
1: Alles is leuker met 2. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering...

0: Plekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSNV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
10: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
13: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
14: Ah.
12: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
15: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
16: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
15: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Het is een cover van Led Belly, maar vooral onsterfelijk geworden in de jeansjas van Nirvana. En het applaus spreekt voor zich natuurlijk. Hier live en unplugged op MTV. Zometeen weer nieuwe muziek. Eerst nog even langs Pretenders passeren om een handje klein geld. Na het betere snijwerk van Ginzu eerst. Op gitaar dan wel dit keer. Out of Control.

Pretenders en Brass in Pockets. Geen gerinkel in mijn zak vandaag. Wel een nieuwe plaat om te draaien. Vandaag misschien een eerder atypische naam in onze reeks met The Last Dinner Party. Maar ik kan je meteen al meegeven dat het niet de typische song is die we zouden verwachten van die band. De plaat heet Big Dog en die is ook big. Je mag je opmaken voor vettige gitaren. Ook een andere productie die we misschien van The Last Dinner Party niet gewoon zijn. Want ze zijn langs geweest bij James Ford. Dat is een naam die je misschien wel kan kennen door zijn werk voor Arctic Monkeys en The Last Shadow Puppets. Kan je zeker ook horen in het donkerdere gitaarwerk in de song. De gitaren doen me persoonlijk soms denken aan My Propeller bijvoorbeeld. Maar genoeg uitgeweid daarover. Tijd om hem gewoon te draaien voor jullie. De nieuwe van The Last Dinner Party. Big Dog. Wat vind jij? Mag hij braaf blijven zitten of blijft hij toch beter in zijn mand? Ik hoor het zoals altijd heel graag op de Wheelie-app. Laat maar komen.

0: En dat was hij al gedaan. Ik was nog even naar de reacties aan het kijken. Nick uit Ieper die zegt, deze komt direct in mijn favorieten van mijn playlist. Sabine zegt, die Big Dog die mag zeker blijven. En een zekere T, er staat geen naam bij. Temse die zegt, het begin klinkt als iets van Black Keys, maar ook Jack White hoor ik erin. En eigenlijk over het algemeen wel goede reacties. Eén ding is zeker, morgen is er weer nieuwe muziek. Dan is het bij Iwijn te doen, ergens rond 1:30. En voor veel Willys, een vrije dag vandaag. Laat gerust weten hoe je die aan het spenderen bent. Sushi en de Banshees die zitten in de tuin. Moedige keuze met dit weer.
1: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
2: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: Giel van Turnhout.

En de gong om mee te eindigen. Shusi en de Banshees en Hong Kong Garden. Sabine die blijft veilig uit haar tuin vandaag. Rustig dagje hier. Ben een mandala van een levensboom aan het haken. Ja, dat is, lijkt me vrij rustgevend en vooral droog en warm. Misschien doe je het ook gewoon rustig aan vandaag. Op je gemak, zoals Mike Patton. En Faith No More. Groot gelijk als je mij vraagt.

Violet Grohl. Nog een goede 2 weken en dan komt haar debuutplaat uit. Die gaat Be Sweet To Me heten. En dit was de 3e single al intussen die daar ergens zal opstaan. 595. En het is een waarheid als een koe. Je moet de kleine dingen in het leven leren appreciëren.

Het eerste singeltje dat ik ooit heb gekocht, of heb gevraagd liever, want ik was toen 9 jaar oud, geloof ik. Gelukkig hadden mijn ouders toen de clip nog niet gezien. All the Small Things van Blink 182. Genoeg over de kleine dingen in het leven, tijd voor de hoofdzaken in het nieuws van 2 uur straks, na The Romans. En Someday Cindy.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. In Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood teruggevonden in zijn huis. Dat bevestigt het parket van Leuven. Hoe die man overleden is, dat is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Daar zeggen ze dat alle pistes nog open liggen. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte van het FAVV.
4: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
3: En over een uur begint op de Heijsel de finale van de beker van België voetbal. De Brusselse clubs Union en Anderlecht staan tegenover elkaar. Voor Anderlecht-voorzitter Michael Verschuren is een overwinning voor zijn ploeg uiterst belangrijk.
5: Iedereen zit te wachten wanneer gaat Anderlecht terug aanhaken met overwinningen. Dus ik denk dat dit voor ons een momentum is om te grijpen. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook. Dus ik zou graag zo snel mogelijk de route to Europe kunnen pakken en emotioneel ook afscheid nemen van de moeilijke jaren.
3: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maxima rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
1: Music matters. Giel van Tournout.
6: Feestdag vandaag, maar de mannen van AC/DC die hebben weer hun zwart kostuum aan. Read the room, jongens.

Het is altijd spijtig als die solo begint uit te faden. AC/DC en Back in Black. En we zijn weer wakker, zie voor de rest van de namiddag. Straks nog meer gitaar op je bord met Lenny Kravitz. Maar eerst nog het nieuws. Nou, dat is eigenlijk nog maar net afgelopen, maar je krijgt toch nog een kort bulletin. Komt van The National. Goedemiddag.

van op Mama Said, deze Always on the Run van Lenny Kravitz. Sowieso een van de kanshebbers om ergens in die Willy Album 500 te passeren. Vanaf volgende week maandag krijg je 2 weken lang de 500 beste albums ooit gepresenteerd. Nou, de beste ooit volgens de Willys dan natuurlijk. Want je kan daarvoor stemmen. Nog tot morgenavond 6 uur op onze website willy.radio. Best nog werk van maken, want het begint in te korten. Maar toegegeven, ik moet het ook nog doen. Verder met Emiliana Torini, Jungle Drum. Hey.

0: Drukke tijden voor Tom Smith. Hij zit nog midden in een solo-tour, maar waar hij ook mee naar Rock Werchter komt trouwens. En dan nog een nieuwe single droppen met Editors ook. 4 jaar na de laatste plaat deze Call It In. Gary Newman komt eraan. Nog even parking aan het zoeken wel.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Een ticket naar paradijs.
4: Elke maand.
3: Romantisch weekend in Parijs.
4: Elke maand.
3: Leren surfen op Hawaii.
4: Elke maand.
3: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
4: Elke maand.
3: Pizza's proeven in Milano.
4: Elke maand.
3: Taco's maken in Mexico.
5: Win for life.
6: Win for life.
5: Win tot 5000 euro elke maand.
6: Elke maand, elke maand, elke maand.
5: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
8: Halleluja, brothers en sisters.
9: Halleluja, brother Bobby.
8: Vandaag is het weer zover.
10: Hemelvaartsdag.
9: Halleluja.
8: En wat is het vandaag nog?
10: Hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
8: Nee tegen BTW, brother vader.
9: Halleluja, brother Bobby.
11: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
12: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
13: Auto 5.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
16: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Krevel.
19: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel, leef beter.
20: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

Gary Numan en Cars. Over Cars gesproken, misschien handig om te weten voor de automobilisten onder de wielies. Vanaf vandaag is ketamine expliciet verboden achter het stuur. Ja, ik ging er blijkbaar verkeerdelijk van uit dat dat al lang zo was. Maar nu dus echt officieel verboden bij deze. Nu, Gary Numan die drinkt blijkbaar niet. Die neemt ook geen drugs. Dus die mag in feite rustig verder blijven rijden. Geen probleem. Plaats maken voor de Haunted Youth nu. Die intussen komen rondspoken. Dit is Emo Song.

Rocks van Primal Scream. En over rocks gesproken, je had het misschien al door, maar dit verlengd weekend geen kettingrocker. Maar dat betekent niet noodzakelijk een algemene rockpauze, integendeel. Ik heb daar iets op gevonden deze hemelvaart. Meer details na Kids with Buns en Blind.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Giel van Turnhout.

Phoenix en Listomania. Hier geen vervolg aan onze lijst van de kettingrocker voorlopig. En die verdwijnt ook even tijdens de album 500 volgende week. Dus ik dacht, toch iets verzinnen om het lange wachten deels in te korten. Ik lanceer bij deze het motto Hemelvaart een verzoekje waard. In plaats van de kettingrocker ga ik gewoon op zoek naar een toepasselijke verzoekplaat om deze eerder mistroostige Hemelvaartsdag, laten we toch eerlijk zijn, een beetje op te fleuren. Heb je de perfecte plaat in gedachten, stuur die dan gewoon door ineens. De enige voorwaarde, de song die moet min of meer thematisch te linken zijn aan deze dag, aan Hemelvaart. Maar wees gerust, creativiteit die wordt altijd gestimuleerd hier bij Willy, dus die link mag best ver gezocht zijn. Laat alvast maar komen in de app die verzoekjes, Willys. Ik ben al benieuwd.

Troubled Son van Miles Kane. Hemelvaart, een verzoekje waard. Dat is de lijfspreuk van de komende 20 minuten nog, gok ik. Laat je hemelvaart gerelateerde verzoekplaten maar los op de Wheelie-app. En straks rond 3:15, dan draai ik er één van. Er komt al heel wat moois binnen, dat kan ik al gerust zeggen. Nu eerst Free en All Right Now.

0: Brittany Howard en Stay High. En high of niet high, blijf vooral hier. Straks meer Willy na het nieuws van 3 uur.
1: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer... Don't kid yourself. Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code
4: Yellow! Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de dood van een man van 48 in Tiene in Vlaams-Brabant. Zijn lichaam is daar vanmorgen gevonden in zijn huis. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Het parket zegt dat het alle pistes openhoudt. De Amerikaanse president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Dat maakte Trump zelf bekend tijdens zijn eigen staatsbezoek daar in China. Daar zat hij vanmorgen al samen met Xi en op dit moment is er een groot staatsbanket bezig. Doel van het bezoek is om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel beginnen Union en Anderlecht rond deze tijd aan de bekerfinale. Vooral voor Anderlecht is die belangrijk, want het is al jaren geleden dat het nog een prijs kon pakken. En dat beseft ook voorzitter Michael Verschuren.
7: Als wij vandaag een trofee kunnen pakken, dan krijgen we dat negatieve een beetje weg. Hè. Iedereen zegt van ja, sinds dat Mark nieuwe eigenaar is, hebben ze nog niets gewonnen. Wat ook een feit is. Dus ik zou graag terug aanhaken met de eerste titel, zijn er dan de beker. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk. Van ja, ze hebben weer verloren. Komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook.
6: Bij Union is het iets minder van moeten, zegt CEO Philip Bormans.
8: Ik denk dat we absoluut alle twee heel graag willen winnen. Voor ons gaat het vooral over prestige. En ik denk dat we het Europees ticket dat eraan verbonden is, uiteraard niet zullen gebruiken. Dus wat dat betreft gaat het inderdaad enkel over prestige, niet om geld. Maar dat mag zeker niet wegnemen dat we er vandaag alles aan gaan proberen doen.
6: Union is al zeker van minstens de tweede plaats in play-off 1 en dus Champions League volgend seizoen. Het kan ook nog kampioen worden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien en mogelijk onweer en 12 graden. En ook de rest van het lange weekend is het wisselvallig.
1: Willy. Music matters. Giel van Tournout.
0: Met een hemelse vaart richting 4 uur vandaag met Police, Levelers, Queen, Soulwax en een verzoekplaat, alsjeblieft.

Bliss van Muse. En ik begin het uur meteen met een last call voor een verzoekplaat. Want de Hemelvaart is een verzoekje waard vandaag. Heb je een nummer dat je direct of eerder indirect aan Hemelvaart kan linken? Dan draai ik die misschien. Zo meteen dus na Police. And Walking on the Moon.

0: Ze spelen zaterdag op de main stage van Rock Affligem en ze hebben deze week ook een plek op Campo Solar binnengehaald. Het gaat goed voor onze ex-beloftes van Sad Boys Club en Ballet Dancer. Vandaag hemelvaart natuurlijk en we gingen voor de gelegenheid op zoek naar een verzoekplaat. Want hemelvaart is een verzoekje waard. De gevleugelde woorden van vandaag. Ik mag jullie weer complimenteren met jullie piekfijne muzieksmaak, beste Willys. Het was weer moeilijk kiezen, maar de keuze die is uiteindelijk toch gemaakt. En vandaag was de eer aan Karin. Dag Karin.
1: Dag Gil.
0: Alles goed?
1: Alles goed. Ik ben hier aan het poetsen, dus...
0: Je was aan het poetsen, las ik. Klopt. En Willy is dan de ideale soundtrack op de achtergrond.
1: Zeker.
0: Zit je al ver met het poetswerk?
1: Wel, ik heb bijna gedaan. Morgen komt ons moeke logeren en ik wil dat hij spik en span is.
0: Och, ja, herkenbaar. Als mijn ouders langskomen, dan is dat ook extra nog eens passeren in de hoekjes en kantjes van het huis, zodat alles doen alsof het eigenlijk altijd zo proper ligt. Hè?
1: Ja, ik ga het moeke proef maken.
0: Goed bezig alleszins. Je hebt ook een enorme toewijding voor Willy, heb je dat net verteld? Wat is jouw manier van werken? Ja.
1: Ik heb geen DAB-radio, dus ik heb twee oude gsm's die ik via mijn netwerk opzet. En zo kan ik Willy beluisteren.
0: Fantastisch. Twee gsm's die je als een soort van speaker gebruikt door het huis.
1: Yes.
0: Fantastisch. Ja, die toewijding, Karin, die verdient gewoon een platenverzoekplaat in het thema van hemelvaart vandaag. Je hebt een leuke band gekozen, vond ik zelf. Eentje die te weinig gedraaid wordt. Wat heb je precies gekozen?
1: Ik heb voor Ecstasy gekozen, Dear God.
0: Dear God van Ecstasy. Ik vind dat echt een fantastische band. Jij duidelijk ook, Karin. Maar misschien nog even motiveren waarom je die keuze hebt gemaakt.
1: Oh, ik vind het een heel goed nummer. Het heeft ook in de tijdloze 100, op de tijdloze 100 CD gestaan, ooit.
0: Oké, kijk. Voilà. En de Ecstasy, waarom verdient dat een beetje meer aandacht?
1: Goh, ja, zeker. Ik weet niet, ja. Ik vind het een goede band.
0: Je vindt het een goede band, dat is eigenlijk motivatie genoeg. Je bent er bijna rond met je kuiswerk, geloof ik.
1: Ja, en een toepasselijk nummer voor vandaag natuurlijk. Ja, ik ben bijna rond. Just nog stofzuigen en dweilen in de living en het is klaar.
0: Oké, en dan heb ik deze plaat ter gelegenheid van de hemelvaart heel toepasselijk ook voor jou klaargezet. Merci, Karin.
1: Dank u wel, Giel.
0: Met veel plezier en een fijne dag nog. En de groetjes aan de mama.
1: Ga ik doen.
0: Salut.
1: Dag, dank je. Giel.

hemelvaart een verzoekje waard? Het is het verzoekje van Karin geworden, die op bijzonder vindingrijke manier naar Willy kan luisteren tijdens het poetsen met twee gsm's. Die toewijding verdiende een verzoekje in het kader van hemelvaart. Toepasselijk Dear God van Ecstasy. Levelers die nemen over met een andere lijfspreuk.

0: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht

onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Er hadden ook een paar Willy's Queen voorgesteld voor die hemelvaartverzoekplaat. Bij deze stond gewoon een paar nummers verder al ingepland, deze We Will Rock You. We blijven jullie in elk geval verder rocken deze hemelvaart, wat je ook aan het uitspoken bent vandaag. De playlist, die is zoals altijd weer piekfijn. Dit is er eentje van Mauro en

De Willy Album 500 komt eraan. Volgende week maandag is het zover. Dan krijg je 2 weken lang de beste albums ooit. Tenminste volgens de Willys zelf. Want je kan nog stemmen op die top 500. Kan op onze website willy.radio. Nog tot morgenavond 6 uur de tijd om je favoriete albums te sturen. En deze mannen zullen er wel ergens in staan, gok ik, in die lijst volgende week. Van op Much Against Everyone's Advice. Too Many DJs van Soulwax.

0: is jarig vandaag, Dan Auerbach. Misschien wel zijn voornemen voor vandaag. Stay high, beautiful people van de Black Keys. Geen Roos vandaag, dat is al duidelijk, maar ook geen Wim. Gelukkig is er Shalini om de boel overeind te houden, straks om 16:00. Maar zo meteen al even polsen wat ze van plan is. Na de scene.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
7: JBC!
6: Voorwaarden op jbc.be.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
11: Profel.
12: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be.
13: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Giel van Toornout.

0: Iedereen is van de wereld van de scene. En de wereld is straks vooral van Shalini hier bij Willy. Dag Shalini.
1: Amai, je zegt mijn naam en er zit gewoon zwoel muziekje op. Hallo.
0: Prachtig, hè? Het is gewoon bijzonder fijn om je nog eens terug te zien. Het is lang geleden.
1: Ja, het is waar, het is waar.
0: Hoe is het met jou intussen?
1: Goed. Dat spel is hier wel kapot, wist je dat?
0: Oei, aan de andere kant van de tafel. Nee, daar heb ik niet gestaan vandaag. Dus ik heb het nog niet gezien. Maar kijk, goed dat je het meldt. Ik geef het door.
1: Ja.
0: Wil je trouwens een stukje sushi?
1: Nee, ik moet dat niet hebben.
0: Nee? Oh, kijk, spijtig. Want onze producer Emiel heeft dat deze middag voorzien.
1: Hoe lang staat dat hier ook al?
0: Van ergens rond tussen 1 en 2. Ik denk, het ziet er nog niet grijs uit, dus het is best wel nog eetbaar.
1: Okay, ik moet hier morgen nog staan, Giel, dat ik hier niet met salmonella zit.
0: Dat is waar. Ik ben er vanaf voor morgen dan eigenlijk. Dus ik kan in mijn zetel liggen als het nodig is. Maar ik hoop van niet. Genoeg daarover. Misschien even over je show straks. Je bent er van 4 tot 7.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Ben je iets van plan?
1: Ah, wel, ik heb hulp nodig van de Billies.
0: Oké. Okay.
1: En ik geef het maar al even mee. Het is voor iets heel onnozel.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
1: Maar ik weet, de Billies staan daarvoor open. Dus dat komt helemaal goed.
0: Absoluut.
1: Het zit namelijk zo, ik ga binnenkort verhuizen. En het is voor de eerste keer in mijn leven dat ik met niemand rekening moet houden voor de inrichting van heel mijn huis eigenlijk.
0: Wat een luxe.
1: Ja. Dus ik doe los mijn hoesting. Dat wil zeggen, ik ga een beetje rare dingen doen. Zijnde. De Willys weten dan misschien al dat ik een grote filmliefhebber heb. En ik wil een film-wc.
0: Een film-wc?
1: Ja, ik leg het uit.
0: Ja, oké. Okay. Dat is misschien wel nodig.
1: Een film-wc is... Je weet het of je weet het niet, maar in heel veel films zitten legendarische scènes op of met de pot. Een van de meest legendarische bijvoorbeeld is... Ik ben lichtjes getraumatiseerd als jong kind geraakt door Jurassic Park, waar dat er iemand wordt opgegeten terwijl dat hij...
0: Dat hokje.
1: Dat wc-hokje, terwijl dat hij wordt opgegeten terwijl dat hij op de play zit. Ik ben daar zo angstig voor geweest, voor jaren een stuk. Trainspotting is er nog zo een.
0: Legendarische. Nog relevant voor hier eigenlijk, een paar maanden geleden.
1: Legendarische wc-scène. Maar er zijn er ongetwijfeld nog. En ik wil dus filmscènes in mijn wc hangen, zodat als je dan op de wc zit, dat je dan iets hebt om naar te kijken. Maar dus ik zoek wc-scènes voor mijn filmmissie.
0: Voor uw filmmissie, maar ik vind het eigenlijk wel een fantastisch idee. Ik ben zeker dat je respons gaat krijgen ook van de
1: Wel, dus ik vraag bij deze de hulp aan de Willy. Zoek mij filmscènes, legendarische filmscènes op de pot.
0: Op de pot, om Shalini haar toiletervaring, ik weet niet, spannender te maken.
1: Gewoon amusant, kijk.
0: Kijk, het wordt een fantastische show straks, 3 uur lang, ik ben het zeker.
1: Samen in de shit.
0: Voilà, geniet ervan en tot z'n biet, hè.
1: Ja,
0: veel plezier.
1: Merci. Yo.

The Cooks en Do You Wanna. Geen staalhart vanavond, maar volgende week is Jasper Petter... Jasper de Petter natuurlijk terug. Straks krijg je het altijd warme gezelschap van Shalini. Die is op zoek naar iconische toiletscènes om in te kaderen in haar toilet. Wel leuk om iets voor te vinden, denk ik. Ik zie al een paar dingen binnenkomen in de app. En dan is er morgen aan Jan in de ochtend en Iwijn in de namiddag. En ik heb er nog eentje om het af te liggen. The Jungle In met Guns N' Roses. Een fijne hemelvaart nog, Willys. En tot de volgende.

0: Billy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On a dirty boulevard.
0: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardenne. Schrijf je in op Willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
2: Music matters.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
7: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
6: met een wel heel bijzondere bagage.
7: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
6: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
7: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
6: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
7: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
11: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
12: Zullen zij bestraft worden?
11: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
10: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Willy.
9: Music matters.
13: Feestdag vandaag bij Willy. En dat mag je letterlijk nemen.
0: Shalini van de Langenberg.
13: De hele middag hemelse geluiden door die boxen met Oasis, The Cure en Green Day. Halleluja. Welkom bij Willy.

Vision wordt met veel plezier geregeld door yours truly deze middag bij Willy. Ik heb al hagel, een stevige file en Brusselse chauffeurs getrotseerd om hier te geraken. Maar hey, zot content om hier nog eens te staan deze middag. Het leven rockt niet altijd, Willy gelukkig wel, ook op deze hemelvaart. Wat heb ik bij voor jou deze middag? Duo, combi, VIP-tickets voor Grensrock dit jaar bijvoorbeeld. Die ga ik straks in Free Willy de deur uitzwieren. De mentale voorbereiding op en stemtips voor de album 500 van volgende week, komende maandag, heb ik ook bij. En ik heb het ook al laten vallen bij Giel daarnet. Ik heb ook de komende... ja, kwartier, 20 minuutjes ongeveer, even jouw hulp nodig. Voor het meest onnozele interieurplan aller tijden voor mijn verhuis binnenkort. Kleine disclaimer daarbij. Het is op de pleet te doen.

0: Tim Bernaert bij Willy. Met een muzikale vertaling van mijn vraag. We all need someone. Klopt. Want ik heb jou een nodig deze middag. Voor een zeer, ik geef het toe, zeer onnozele kweeste. Het zit zo. Ik ga binnenkort verhuizen. Ik heb geen zin om te verhuizen. Ik heb zin om verhuisd te zijn, want verhuizen is altijd gedoe. Maar het is wel de eerste keer dat ik met hoegenaamd niemand rekening moet houden over hoe ik dat spel inricht. Wat wil zeggen, ik ben een beetje loos aan het gaan. Ik heb mijn ogen gezet op een kast in de vorm van een robotje. Er gaan gekke dingen komen in dat huis. Als ik aan niemand verantwoording moet afleggen, dan gebeurt dat gewoon. En ik wil dus ook een cinefiele wc. Ik snap dat dat een beetje gek klinkt, maar het zit zo, ik ben een grote filmliefhebber en er zijn heel veel legendarische scènes die doorgaan op een wc. Bijvoorbeeld Jurassic Park, lichtjes traumatiserend voor mij en misschien nog vele andere jongeren die Jurassic Park op veel te jonge leeftijd hebben gezien en die dus die legendarische scène hebben aanschouwd waarbij dat er iemand wordt opgegeten door een T-Rex terwijl dat hij op het toilet zit. Nog een legendarische scène is uiteraard Ewan McGregor in Trainspotting die zijn kop gewoon letterlijk in de wc-pot steekt en alles erachteraan. Maar zo zijn er nog en ik ben een beetje inspiratie aan het zoeken over welke filmscènes ik op die cinefiele film-wc kan planten. En dus dacht ik, aan wie moet ik dat vragen? Ja, aan jullie, uiteraard. Jullie zijn ook filmliefhebbers, jullie weten superveel. Dus bij deze, laat ze maar komen, die wc-scènes, voor dat kleinste kamertje voor cinefielen. En ondertussen zoek ik beloofd vette shit om u muzikaal op te trakteren. Zometeen, The Cure komt eraan.
1: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steam, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Gary Lightbody is dingen aan het doen deze donderdag die het daglicht niet mogen zien. Al dan niet ook met zijn broek op de knieën op het toilet. Called Out in the Dark van Snow Patrol. Oh, mannetjes. Nu al, merci. Ik heb duidelijk onderschat hoeveel jullie weten van film, punt 1. En ook, punt 2, hoeveel legendarische filmscènes er eigenlijk wel opgenomen zijn op toiletten. Dat is waanzinnig. Heel veel berichtjes binnengekomen waarmee ik dus mijn toekomstige cinefiele wc zou kunnen behangen. Bijvoorbeeld de Big Lebowski toiletscène. Waarbij dat dus de dude, vermoed ik dan, op het toilet zit. Pulp Fiction, waarin John Travolta voor het laatst zijn behoefte doet omdat Bruce Willis zijn horloge komt zoeken. Inderdaad, vrij legendarisch. Men in Black 2, wanneer dat ze geflushed worden. Lethal Weapon is blijkbaar echt ook een legendarische waar dat er op een bom of in een bom in de wc zit, onder de wc-bril. En iedereen er binnen en buiten loopt terwijl die dat daarin zit. La Grande Bouffe, geen flauw idee daarvan. Soms wijken we ook eens af naar series, bijvoorbeeld Tyrion Lannister, die zijn vader doodschiet op de pot. Of Hank uit Breaking Bad, die plots beseft wie de bad guy is, Heisenberg, terwijl die bij zijn schoonbroer op het wc zit. De hilarische toiletscène van film Dumb and Dumber, daar krijg ik zelfs al posters van doorgestuurd. Kan ik gewoon meteen kopen en aanklikken. Pulp Fiction, nog een keer Lethal Weapon. Er zijn ook mensen die gewoon spontaan hun eigen toilet beginnen door te sturen en het zitten echt schone... op zijn minst amusante toiletten tussen. Dus het is eigenlijk heel grappig om te zien. En het is ook fijn om te weten dat ik niet eens de raarste ben. Ik zie hier een toilet met nepgras en een grasmaaiertje met iemand die het gras aan het afrijden is. Het is heel tof om te zien. Nu niet om te zeggen, stuur allemaal je wc door, maar wel bedankt voor de inspiratie. En inspiratie, geen gebrek, dat is duidelijk. Die wc, die wordt de shit. Dat weet ik.

0: Die scène uit Friends.
1: Oh shit.
0: Waar Ross zijn leren broek niet meer aankrijgt, stuurt Thomas uit Udelem nog. Ook nog een goeie keer. Merci, Thomas.
2: De Willy Album 500.
0: Maar bon, we moeten door naar andere goede shit. Want je weet het of je weet het niet, maar maandag begint hier bij Willy de Album 500. Het is weer van lijstjes tijd en het wordt weer een zeer mooie lijst. Want de Album 500, wat wil dat zeggen? Vooral dat je gewoon weer belachelijk veel goede muziek gaat krijgen op je radio die jij bij elkaar kan stemmen via de website. En waarom zou je dat moeten doen? Omdat je gewicht in vinyl kan winnen als je dat doet. Iemand, misschien wel jij dus, kan zijn volledige gewicht in vinyl winnen. Je zou spontaan ervan naar de koeken en de fastfood beginnen grijpen, want hoe zwaarder je bent, hoe meer platen dat jij kan inhaleren, binnentrekken, op je eigen huis spelen. Als je je top 3 nog niet hebt ingediend voor de Album 500, het is de moment, want morgenavond sluit de stembus. Ik ben er niet helemaal zeker van, maar ik denk morgen om 6 uur. Dus morgen om 6 uur is het te laat. Dus als jij kans wil maken, dan is het nu de moment om je eigen selectie te maken. En uiteraard zou ik mezelf niet zijn als ik daar een schaamteloze tip aan hang. Deze stond vorig jaar op nummer 3. Oasis, Don't Look Back.

0: niet kapot te krijgen, die plaat van Oasis. Maar als je nu denkt van dat jongen, ja, die mannen staan altijd zo hoog. En ik wil iets anders in de top 3 van de album 500. Ah, wel ja, je weet wat te doen. Willy.radio, daar moet je zijn om jouw goesting door te duwen. En hier blijven plakken moet je doen om VIP-tickets te scoren voor Grensrock zometeen.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, Zandvoorten. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Doe je ogen toe. En je kan de zilte oceaanlucht bijna proeven op je tong. Dankzij deze Wild Grey Ocean. We trekken zonnige vibes binnen met de hulp van Sam Fender. Want veel vitamine D ga je de komende dagen niet kunnen tanken als je buiten komt, jammer genoeg. Niks boven de 15 graden en lege kusthotels in overvloed door dat kwakkelweer. Maar wat de zon niet doet, compenseer ik moeiteloos muzikaal. Ik ga er zelfs speciaal een Willy-collega vooruit zijn verlof sleuren voor een minuut of drie. Stijn Meuris als zonnetje in huis deze donderdag. Dit is Noordkaap. En wat is kunst?

Harvey bij Willy en This Is Love. Het is hemelvaart vandaag en met een beetje chance dus een donderdag die je doorbrengt zonder u al te veel zorgen te moeten maken over werk of over deadlines of over een schandalig vroege wekker. En die u dus misschien ook wel wat vrije tijd bezorgt om uw volgende uitstapje te plannen. Naar Grensrock bijvoorbeeld, waar ik na 5 uur VIP-tickets voor in de aanbieding heb, dus blijf daar vooral verplakken. Of naar onze Willy Escape in de Dolomieten. Midden oktober kan je op verlof met Roos van Akker, met Wim Oosterlink en vooral ook met Suns. Hiken, biken en rocken met deze mannen. Dit is Suns en Surfin'.

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons vente, zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
9: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 5 uur.
11: Een goedemiddag. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
12: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
13: Zullen zij bestraft worden?
12: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
11: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
14: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
11: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot morgen. En de finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay-frontman Chris Martin bekendgemaakt, samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakten ook enkele namen van artiesten bekend.
15: Madonna, Shakira, BTS!
16: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
17: That doesn't sound half bad.
16: Well, it doesn't sound half good either.
11: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Music matters.
18: Het is hemelvaart vandaag.
0: Salini van de Langenberg.
18: Bij Willy betekent dat een vrijdag en veel vrijheid om u muzikaal in de watten te leggen. Ik fix een free Willy voor u.

Alleen maar legendes in uw donderdag. Met Hole achter de rug, Bruce Springsteen onderweg en de Foo Fighters op uw hielen. Dat 12e album wordt maar middelmatig ontvangen. Maar gelukkig is er een uitgebreide backcatalog om uw honger naar rock mee gestild te krijgen vandaag. Laat maar bollen, dit is Wheels.

13 over 5 in jouw donderdag. En ik merk er zeker ongeduld in die Willy-app. Heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ik die grensrock VIP-tickets al bijna een heel uur als een soort van tantaluskwelling voor hun neus aan het wapperen ben. Zonder te zeggen hoe je die kan winnen. Wel, mijn excuses, we lossen dat nu op. De Free Willy van vandaag, dat is een ticket. Niet zomaar een ticket, een VIP-ticket. En dat is leuk, want iedereen wil een VIP zijn. Wat wil dat zeggen? Je krijgt VIP-tickets voor Grensrock. Dat is normaal gezien een gratis familiefestival. Maar VIP wordt natuurlijk een beetje specialer. Want dat geeft je toegang tot de VIP-ruimte op vrijdag en op zaterdag. Enkel toegankelijk voor VIP's ook. Met hapjes, drankjes, de hele reut met uit. En dan krijg je ook nog een drankkaart erbij. En uiteraard is de muziek ook belangrijk. Hè? Muziek is ook niet van de minste. Met headliners zoals daar zijn Jasper Steverlink, Daan, Alice May, Wijf, Boskat en nog een heleboel meer. En jij kan daar dus bij zijn op 26 en 27 juni in Park ter Wallen in Menen. Als je nu even goed oplet en vooral als je nu even de Willy-app openzwiert. Want ik ga een artiest laten horen die op die line-up staat. Ik heb al een paar namen laten vallen natuurlijk. Dus het is het moment om nu de Willy-app open te zwieren en door te sturen welke artiest je nu gaat horen die ook op de line-up staat. Wil jij met z'n tweeën VIP naar Grensrock in Menen? Stuur dan nu de naam van de groep via de Willy-app die je nu hoort. Welke groep is dit? Music Matters.

0: ondanks het prut weer dit weekend. Met dank aan Admiral Freebie. Want dat was voor alle duidelijkheid de naam die ik zocht. Hè. De headliner die eind juni gegarandeerd het zonnetje gaat laten verschijnen in Menen op Grensrock. En die dus onder andere voor een topweekend gaat zorgen voor onder andere Rudy uit Gent, Floris uit Aalst, Michel uit Meulebeke en nog wel een aantal snelle sms'ers. Je krijgt zo meteen een berichtje van mij als je hebt gewonnen. En als je nu niet bij de snelste bent, geen paniek. Morgen doen we dat gewoon nog een keer. Dus morgen, 16:45, Free Willy. Zet je klok erop gelijk als je er nu dus niet de chancewaarde was, dan is het morgen misschien wel van dat. En om te troosten, nog meer festivalkriebels onderweg. Das Pop komt eraan.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
5: Amai, het is echt eenvoudig.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

is er eentje op maat. Van Stijn uit Maldegem. Die goed is uitgewaaid tijdens een wandeling met Willy door de boksen of in zijn oren. Dat prutweer levert het perfecte excuus om nog eens langs Thunder Road te flaneren. Zijknat worden in stijl is dat met Bruce Springsteen. Over het volgende nummer ben ik dan weer niet zo zeker of het op gejuich zal worden onthaald. Want recensies van Easter Lily, de nieuwe EP van U2, zijn op zijn minst onderkoeld te noemen. Een pa zei, dat klinkt als een aprilgrap, heb ik al gelezen. Definitief klaar voor een pensioen. Enfin, het is niet zo proper, die comments en recensies. Maar ik zou zeggen, oordeel vooral zelf. En weet het mij te zeggen of de nieuwe U2 Willy waardig is of niet. En of we hem dus mogen blijven bovenhalen. Dit is U2 en In Alive.

Ja. Middelmatige reacties, moet ik zeggen. Of tenminste, een beetje het een en het ander. Een beetje de uitersten. Het is een gevestigde waarde die wankelt, zie ik hier binnenkomen. Maar Janique uit Ieper die zegt dan wel van... Ja, maar het is niet slecht, het is ook niet goed. 6,5, zeg maar. Maar toch U2-waardig. Ze blijft fan van Bono, zijn stemgeluid. Ah, wel ja, kijk. Ja, het kan niet altijd bonkerop zijn, hè. Maar dan gaan we wel verder met vrolijker muzikaal nieuws, waar hopelijk heel veel mensen wel onuitgesproken enthousiast over kunnen zijn. Want we blikken deze feestdag al even vooruit naar eentje verderop, later dit najaar. Want dan krijgen we hemels bezoek. Op Allerheiligen daalt Placebo neder naar België om hun 30ste verjaardag te vieren. In de Afasdoom zijn nog tickets voor. Dit is Every You, Every Me.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
2: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Mocht je überhaupt nog overtuigd moeten worden om een plekje te fixen op onze Willy Escape dit najaar in de Dolomieten, de Daan is daar dus ook bij, hè? Dat is luxe, een lui lekker leven en lawaait van het beste dat we in een tourbusje kunnen proppen richting de Italiaanse bergen. Check het even op onze website willy.radio als je een ontbijtbuffet wil delen met Sons, met Isolde Lazoen en met Daan. Je hoort de Deadman Ray.

Warhouse bij Willy op jouw 14e mei. De 14e mei, dat is een zondag, vermomd als donderdag. Dat is Hemelvaart. Dat is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival op televisie vanavond. En daar ga je het komende uur, hoegenaamd, niks van merken bij Willy. Bij mij zijt je veilig. Alleen maar de beste rockclassics voor mijn Willy zijn goed genoeg. We gaan richting het nieuws van 6 met een mens zo meteen. En Kaiser Chiefs nu al. Never miss a beat. Goedenavond.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
4: Deze morgen had een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, zodat er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
3: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
5: Wij anseneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde costumering. Dus een regio als erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is. En dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus nee, regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
3: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze rode duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
1: Music matters. Wees maar zeker dat het een feestdag is vandaag. Shalini van de Langenberg. Ik fix de koningen van eender welke muzieklijst met een siren song zometeen. En Depeche Mode is er ook bij. Music matters. Hemels.

de Nederlanders die voor mijn part nu al mogen gaan lopen met de prijs voor beste titel voor een debuutalbum dit jaar. Slow Death of a Good Girl, zo heet die plaat van Higby. En niet alleen de titel is goed hoor. Schoongrief is het van over de grens. Dat je deze zomer live kan spotten op Cactus Festival en de Lokerse feesten. Ze zijn misschien iets te jong om al in je album 500 te belanden volgende week. Maar geen paniek. Ik duw er nog wat stemadvies door voor 7 uur. Zodat je die lijst en dus jouw soundtrack van volgende week kan fine-tunen.

0: Koningen van eender welke muzieklijst en dus ook van de Album 500 vorig jaar.
1: De Willy Album 500.
0: Maandag trekken we die trein weer op gang. Wat wil zeggen dat jij zeggenschap hebt over het lot van Eddy Vedder en de zijnen. Mogen die terug op nummer 1 belanden in die lijst? En vind je Ten nog altijd het beste album aller tijden? Of mag het toch iets anders zijn? Je hebt nog tijd om jouw stem en dus ook jouw goesting door te drukken tot morgenavond via de app en willy.radio doen, zou ik zeggen. Deze mannen stonden vorig jaar 3 keer in de Album 500. Met Day and Age op plaats 162. Dit zijn de Killers, Human.

0: mensen.
1: Nog vergeten zeggen over die album 500 trouwens. Je kan je eigen gewicht in vinyl winnen tijdens de lijst volgende week. De Fun Loving Criminals die zijn nu al in de Scooby Snacks gevlogen om daar een schoon vinylpakketje aan over te houden binnenkort. Komen er zometeen doorgerold bij Willy.
2: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
3: It's gonna end up.
2: Stofhappen, afzien.
3: On a dirty boulevard.
2: En pure goesting.
3: Bye, bye, bye, bye.
2: Zaterdag 13 juni in La Rocha

0: Keukenmeesters.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Music Man.

Het is een gitaargriet met goede genen. Violet Grohl met Cool Bus. En meteen daaraan vast het muzikale vuur dat je warm gaat houden tijdens dit wisselvallige feestweekend. Laat uw hemelvaart vooral niet in het water vallen, zou ik zeggen. En warm uw zieltje aan Arcade Fire. Een muzikaal deken, marshmallows optioneel. Dit is Rebellion.

teenage-angst op zijn best. Want in tegenstelling tot de gênante dagboekfragmenten van pubers zoals ikzelf, is dit wel publicatie en een luisterbeurt waardig. The Haunted Youth and I Feel Like Shit and I Want to Die. Het is gelukkig wel een sentiment dat relatief makkelijk valt op te lossen. Want mocht je, net zoals Joachim Liebes, wel last hebben van een emo-mood, de luteale fase of gewoon een prutdag in het algemeen, dan bied ik muzikaal respect zo meteen. Zo normaal gezien, weet je, als Wim Oosterlink hier aanwezig is, dan hoor je rond 6:55 stevast dezelfde afsluiter. Dat is Beastie Boys en Sabotage uiteraard. Maar onder het mom van, als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel, ga ik dat niet doen, denk ik gewoon... Het is weekend, we doen gewoon lekker onze eigen goesting. Of vooral, ik ga jouw goesting doen en draaien vooral. Dus mijn vraag is heel simpel, stuur een suggestie. Bij gebrek aan staalhart vanavond, door het verlof, kan dat bijvoorbeeld, of mag dat gerust, iets luider zijn om dat gemis te compenseren. Geef ik maar mee, doe er vooral je voordeel mee en je eigen zin. En dan ga ik zo meteen kiezen waarmee we afsluiten om 6:55. Willy app of, Willy app, daar moet je het mee doen, daar moet je een voorstel sturen. En dan gaan we zoiets wel zien wat het wordt, hè. Sowieso voorzie ik nog wel lekkere rock, hoor. Geen paniek. Ben hier nog een dikke 20 minuten. En ik heb de Rolling Stones in mijn broekzak zitten.

0: Zoetjes voor mijn zoetjes. And there's more where that came from. Jouw verzoekje is welkom in de Willy app. The National en Everclear krijg je sowieso.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strijk!
8: Nu exclusief op streams. Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
9: Ah. Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Goesting in mijn wereldreis.
13: Elke maand.
12: Lekker chillen in paradijs.
13: Elke maand.
14: Win for life.
13: Win for life.
14: Win tot 5000 euro. Elke maand.
13: Elke maand.
14: Je leven lang.
15: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
16: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
15: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
17: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Jullie staan nog scherp deze feestdag. Dat is zeer duidelijk in de Willy App. Zeker als het aankomt op staalharde schijven. Doe mij er morgen eens aan denken, als je wil, lieve Willys, dat ik die vraag voor die afsluiter wat eerder stel. Want als je hier afkomt met suggesties die ruim 11 minuten duren, dan moeten er hier wel wat meer artiesten sneuvelen om u uw goesting te kunnen geven. Dat zal niet voor vandaag zijn. Hou u nog 3 minuutjes bezig met Jan Paternoster en dan voorzeker.

luistert naar de Jokken. Ik heb heads or tails gedaan. Kop of munt om te bepalen welke staalharde schijf onze donderdag samen mocht afsluiten. Het is die van Gwen uit Landen geworden. Zij stuurde via de Willy-app een recente ontdekking voor uit staalhard. En mispakt u niet. Dat begint rustig. Maar ze biedt mag alles kapot. Met The Great White Nothing van Dolores. Geniet ervan en tot morgen.

0: Chili presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, Marieke wel. Kom.
4: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Een goede avond. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende ongevallen gebeurd door een felle hagelbui. Die zorgde ervoor dat de weg er plots spekglad bij lag, waardoor meerdere voertuigen op elkaar botsten in beide richtingen. Daarbij is ook een motorrijder omgekomen, meldt de politie. Door de ongevallen is het chaos in beide richtingen. Naar Antwerpen is de E34 volledig dicht. Richting Nederland kan je er alleen langs over de pechstrook. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de 2e beker in 3 jaar tijd en de 4e in totaal. Union maakte ook nog kans op de titel. Het was een verdiende overwinning, zegt sportjournalist Janko Beekman.
9: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlenging uit de brand weten te slepen, wat eigenlijk al een verdienste op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw 2 spelers van Anderlecht toch in de fout, wat tot 2 doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
8: Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
10: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
8: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. En dan heb ik nog een wielerbericht, want het was daarnet net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Willy.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go Plus.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En wat is het vandaag nog?
6: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bambi.
7: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Go yellow!
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
11: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Een stralende huid, dat kan met de Must-Huif van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa Hand- en Lichaamsverzorging 25.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst. Door een felle hagelbui, waardoor de weg er plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door de ongevallen is de snelweg richting Antwerpen volledig versperd. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Wat we wel zien, is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven, zodat die bevrijdingsoperatie toch zo vlot mogelijk kan verlopen.
1: De hinder kan daar ook nog een tijdje duren, dus je blijft er best weg. Enorme teleurstelling bij Anderlecht na de nederlaag in de bekerfinale tegen Union. Dat won na verlengingen met 3-1. Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
3: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen, maar over de hele wedstrijd bekeken. Misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
1: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Voor Union is het de 4e beker ooit en de 2e in 3 jaar tijd. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe net voor het sprintende peloton. Merlier staat nu 3e in het algemeen klassement op 6 seconden. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Willy. Music matters.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goeie avond. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
2: Scholenkoppels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. En toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal meer geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Er is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
2: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
0: Really? Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
3: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn, richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn, zo'n soort van kopstaart accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant, richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
2: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
4: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
2: Scholenkoppels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat ook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion en daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
5: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen. Nu gaan we vol voor de tweede.
2: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge. Cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goeie avond. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Defensieminister Franke is positief over zijn handelsmissie naar Turkije. Hij heeft er naar eigen zeggen verschillende deals kunnen sluiten. Bijvoorbeeld over de bouw van Belgische wapensystemen voor Turkse legervoertuigen. Een bewijs dat deze missie nuttig was, zegt Franke.
3: Als we de missie begonnen en we zeiden we gaan naar Turkije, dan was het, ja, we gaan daar niks kunnen doen. Maar ja, dat is totaal niet waar. Dus we hebben een goede stappen vooruit gezet. Lasertechnologie, noem maar op. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven heel tevreden.
2: Volgens Franke zijn er ook nog onderhandelingen bezig, waardoor er de komende weken nog aankondigingen zullen komen. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar hij krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Music matters.

Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union de bekerwinst gevierd. Om iets over negen kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet. Want zondagavond volgt al de play-off 1 topper in en tegen Kleider Club Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren zelfs al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Door een spierscheur door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lisebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al. Toen was hij ziek. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
1: Music matters.